Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Still, you know, there ain't no use.

Hubo Handbal heeft voor het eerst de Belgische landstitel in het vrouwenhandbal veroverd. In een spannende beslissingsmatch in Hasselt won Hubo het afgelopen weekend na verlengingen met 27-24 van Sint-Truiden. Na de reguliere speeltijd stond het 21-21, maar in de verlengingen trok Hubo alsnog aan het langste eind. Voor Sint-Truiden komt er zo een einde aan een reeks van 3 titels en dubbels op rij. Live in Hasselt heeft zaterdag zo'n 25.000 bezoekers naar de Hasseltse binnenstad gelokt. De warme temperaturen zorgden voor veel volk aan de verschillende podia en optredens in de stad. Regen en dreigend onweer veroorzaakte wel tijdelijk een leegloop op enkele open pleinen. De situatie werd zaterdag vanuit de veiligheidscel nauw opgevolgd, aldus schepen Laurence Libert. Vandaag begint de weerkundige zomer, maar dat zal niet met een knaller gebeuren. Veel wolken, soms een opklaring, maar ook kans op buien. Het wordt maximum 21 graden. Dinsdag een zeer wisselvallige dag en 20 graden.

0: Dankjewel bij Bouts. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Mazeik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart KN in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM.

0: gespoeld op het strand van de Pannen en Kokseide. De eerste spoelde vrijdagochtend aan, maar dat aantal blijft dus stijgen. Het zijn gevlekte gladde haaien, die komen vaker voor in de Noordzee. Mogelijk spoelen er nog dode haaien aan. Wellicht waren ze bijvangst in de netten van vissers, maar dat is nog niet zeker. In het noorden van Italië is een reddingsactie bezig om een speleoloog te bevrijden. De twintiger zit met zijn voet vast onder een rotsblok 120 meter diep. Tientallen reddingswerkers zijn bezig aan wat ze zelf een complexe reddingsoperatie noemen. In Colombia is een tweede ronde nodig in de presidentsverkiezingen, omdat niemand een absolute meerderheid heeft behaald. Het gaat nog tussen de links-progressieve kandidaat Ivan Cepeda en de rechtse zakenman Abelardo de la Esperilla. Hij is een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. Hij wil zelfs een militair verbond met de VS en Israël om het toenemende bendegeweld in Colombia aan te pakken. Voetbal, AA Gent mag Europees voetbal spelen. Het versloeg gisteravond thuis Racing Genk in een baragewedstrijd. Die eindigde op 0-0. Na de verlengingen stond het 1-1 en dus waren penalties nodig. Je hoort coach Rick de Mil van AA Gent.
1: Ongelooflijk blij na het werk dat we gedaan hebben, dat wij dit keer aan de juiste kant staan.
0: Ook Club Brugge, Union, STVV en Anderlecht spelen Europees. En Jonas Vingegaard wint de Giro, de Ronde van Italië. Daarmee heeft hij nu de drie grote rondes gewonnen. De zege in de slotrit was voor Jonathan Milan. We starten nog met zon, maar later vandaag meer wolken en er kan een bui vallen. Temperaturen rond een graad of 24. In de loop van de week stijgt de kans op regen en het koelt ook af.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Henis bij Tongerenborgloon is zaterdagavond de bliksem ingeslagen op 3 aanpalende woningen in de straat Boeberg. In een van de huizen brak brand uit, waarna de brandweer Zuidwest-Limburg met onder meer een ladderwagen moest blussen. De getroffen woning is onbewoonbaar verklaard, maar de bewoners waren op het moment van de

dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdediging.

0: Kan toe en hier en daar kan er een bui vallen. De temperatuur stijgt tot zo'n 24 graden. Morgen krijgen we wisselvallig weer bij een graad of 25.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Living Next Door to Alice. En je hoorde Smokey. Een hele goede morgen allemaal. Welkom alweer in Espresso.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Zo is dat dan vandaag. De eerste van 15 vakantieafleveringen met heel veel muziek en heel weinig gepraat. Zeg maar niks meer na deze presentatie. De muziek die wordt wel extra gekruid in deze espresso dankzij Paul Simon, La Bionda, Sif Malkvisk en Bobby V. Goedemorgen.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er lopen in Vlaanderen momenteel 73 minderjarigen rond met een enkel band. Het gaat om jongeren die als volwassenen in de cel zouden kunnen belanden. Het Vlaams Centrum voor Elektronisch Toezicht lanceerde een proefproject en met succes. De jongeren kunnen naar school blijven gaan en deelnemen aan vrije tijdsactiviteiten. Vanaf volgend jaar kunnen jeugdrechters iedereen een enkel band opleggen. Ze moeten wel een stabiele thuis hebben. Wie 5 jaar of langer geleden kanker had, moet dit niet meer laten weten aan verzekeraars. Tot vandaag was dit verplicht als iemand bijvoorbeeld een schuldsaldoverzekering wou afsluiten. Maar dat leidde vaak tot hogere premies of zelfs een weigering. Nu wordt het zogenaamde recht om vergeten te worden uitgebreid, zodat mensen die genezen van kanker niet langer gediscrimineerd kunnen worden. We nemen al maar vaker de trein om naar het werk te gaan en in onze vrije tijd. Het aantal reizigers steeg het voorbije jaar met 10%. Volgens de NMBS is dat niet alleen te wijten aan de hogere brandstofprijzen. Het spoor lokt ook meer mensen door de nieuwe tarieven. In de daluren en in het weekend zijn treintickets goedkoper geworden. De Verenigde Staten hebben het voorbije weekend opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de Amerikanen ging het om zelfverdedigingsaanvallen. Iran schoot eerder een Amerikaanse drone neer boven de straat van Hormuz. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran is bijzonder wankel en het vredesoverleg zit intussen muurvast. Ook in Kuwait waren er afgelopen nacht en vanmorgen raket- en drone-aanvallen. Het luchtafweersysteem kon die wel neutraliseren. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft de Braziliaan João Fonseca zich geplaatst voor

I Go To Pieces, Peter in Gordon uit 1964, het jaar waar ook Gary en de Pacemakers en bijvoorbeeld ook de Drifters faam en naam maakten. Goedemorgen, het is 6:06, het is maandag 1 juni. Het is examenmaand voor de studenten, de maand waar het allemaal moet gebeuren. In deze maand zullen wij een hart onder de riem steken aan alle studenten die ook Radio Ludo luisteren. Laat ons hier tot de 12:00 samen blijven na de espresso van Ludo Wijnen nog eens doorgaan. Met een aperitiefje bijvoorbeeld. En met muziek van Dana Vinner, Blue Haze, tot zelfs Krusty nog eens. Dit is Wiltura, hier vandaag op de Dag van het Kind.

1 juni, het is de internationale dag van het kind. Wereldwijd is er aandacht vandaag voor het welzijn van kinderen. De dag benadrukt het recht op veiligheid, onderwijs en zorg. Want kinderen zijn de toekomst van elke samenleving. Overheden en organisaties zetten zich in voor kinderrechten. Ook spel en ontwikkeling staan centraal vandaag. Deze dag herinnert aan de noodzaak van bescherming tegen armoede en geweld. Scholen en gezinnen besteden vandaag extra aandacht aan gezinnen. Verschillende activiteiten vieren hun rechten en vreugde. De Internationale Dag van het Kind, 1 juni.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Veel muziek en weinig gepraat op de radio. Dat is de bedoeling bij Radio Ludo. A Taste of Honey, dat was Herb Albert. Je had hem vast herkend hier vandaag. Vandaag herdenken wij ook op 1 juni het overlijden en het leven van Paula Semer, Vlaamse tv-presentatrice. Dat is voor zo, na Krusty met Yellow River.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: We herdenken vandaag op 1 juni Paula Semer. Was een Belgische radio- en televisiepresentatrice die in 2021 op 96-jarige leeftijd overleed. Paula Semer behoorde tot de pioniers van de Vlaamse omroep en werkte jarenlang voor de BRT, de voorloper van de VRT. Semer presenteerde tal van radio- en tv-programma's en stond bekend om haar professionele aanpak en warme uitstraling. Daarnaast zette ze zich in voor vrouwenrechten en gelijke kansen, thema's waarvoor ze zich ook buiten de mediawereld bleef engageren. Door haar lange carrière groeide ze uit tot een van de bekendste gezichten van de Vlaamse omroepgeschiedenis. Paula Semer wordt herinnerd als een pionier van de Belgische radio en tv. Vandaag op 1 juni herdenken we Paula Semer.

Man, we had a party. Dat zal ze wel geweest zijn. Wynda Jackson op de radio. Met de Guys and Dolls daarvoor. En You Don't Have to Say You Love Me. Wij zijn Radio Ludo. Vanuit Hasselt, maar ook vanuit Haspengouw op FM. Via DAB+ en radioludo.be, de livestream. Waar heel wat mensen ons vinden trouwens. En dit is een liedje uit Eurovisie 1988. Het was het winnend liedje voor Zwitserland. Céline Dion, ne partez pas sans moi.

midden van de 50s, Frank Sinatra, The Crooner, Love and Marriage op de radio. Met The One Way Wind, De Westen Wind, ooit liedje van de Kids, later gecoverd door Dana Winner daarvoor. Straks eens kijken in Hasselt, wat er te beleven valt vanavond. En nu nog eens die Unchained Melody, maar een bewerking door de band Blue Haze.

Toch wel een mooie vertolking van het origineeltje van The Righteous Brothers. Blue Haze was dat. Unchained Melody hier op Radio Ludo. Goeie voormiddag trouwens. Vanavond 19:30, maandag 1 juni in Hangar Bazaars op de Lummense Kiezel in Kermt-Hasselt, een HSP Praatcafé. Wil je als hoogsensitieve persoon je ervaringen delen, tips uitwisselen of gewoon een babbel slaan met gelijkgestemden? Je ontdekt hier dat je niet alleen bent, dat je niet raar bent en dat er nog mensen zijn zoals jij. Het is gratis. Alle 18-plussers zijn welkom, georganiseerd door HSP Vlaanderen. Hangar Bazaars, Lummense Kiezel 68B, Kermt, vanavond een HSP Praatcafé.

Billy Joe Royal midden in de jaren 60 en Hush op Pluto. Maken we sprongetje naar de 70s met de toenmalige Nederlandse radiozender De Avro, die elke dag arbeidsvitamine voorstelde in de ochtend op de radio. En daar werd ook Blue Mink voorgesteld met Good Morning Freedom.

Het is een straffe Nederlandse band die indertijd behoorlijk wat zendtijd kreeg bij de arbeidsvitamine op de AVRO. Good Morning Freedom, The Blue Mink, tot bijna 11 uur. Het regionieuws van 11 uur is er zo dadelijk. Ik heb nog twee goede liedjes tot die tijd. Eentje van Rick Astley uit de jaren 80 met Take Me To Your Heart. En dit is Freddy Birzet, La Ballade des gens heureux op Pluto.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Hubo Handbal heeft voor het eerst de Belgische landstitel in het vrouwenhandbal veroverd. In een spannende beslissingsmatch in Hasselt won Hubo het afgelopen weekend na verlengingen met 27-24 van Sint-Truiden. Na de reguliere speeltijd stond het 21-21, maar in de verlengingen trok Hubo alsnog aan het langste eind. Voor Sint-Truiden komt er zo een einde aan een reeks van 3 titels en dubbels op rij. Life in Hasselt heeft zaterdag zo'n 25.000 bezoekers naar de Hasseltse binnenstad gelokt. De warme temperaturen zorgden voor veel volk aan de verschillende podia en optredens in de stad. Regen en dreigend onweer veroorzaakten wel tijdelijk een leegloop op enkele open pleinen. De situatie werd zaterdag vanuit de veiligheidscel nauw opgevolgd, aldus schepen Laurence Libert. Vandaag begint de weerkundige zomer, maar dat zal niet met een knaller gebeuren. Veel wolken, soms een opklaring, maar ook kans op buien. Het wordt maximum 21 graden. Dinsdag een zeer wisselvallige dag en 20 graden.
5: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Nick McKenzie op de radio. Het was toch wel de typische sound van de jaren 70 die uit Nederland overkwam hier in de muziek naar Vlaanderen. Tell me please. 10:04 intussen, tot 12:00 nog Lunchbox op Luto. We keren terug dag op dag de tijd in naar 1979. In de weetjes trommel een weetje over een nieuwslezer met een korte broek aan. En vandaag ook in de krant zodanig een krantenweetje over een flitsfoto met een vrouw met een rollator. Stel je voor, maar dat is voor straks. Diana Ross en de Supremes, die zitten hier netjes voor verpakt in je radio.

opvallend nieuws uit de krant. In Duitsland is een opvallende foto, een flitsfoto van een vrouw met rollator viraal gegaan op sociale media. De foto zou zijn genomen tijdens een snelheidscontrole in een woonwijk. Op de beeldopname lijkt de vrouw uitzonderlijk

snel te bewegen, wat meteen voor verbazing zorgde. Internetgebruikers doopten haar al snel om tot de snelste oma van Duitsland met rollator. Lokale autoriteiten bevestigen dat de foto intussen onderzocht wordt op interpretatie en meetfouten. Sommigen vermoeden dat het om een technische of visuele vertekening gaat. Toch werd de afbeelding massaal gedeeld en voorzien van humoristische reacties. De betrokken vrouw zelf heeft nog niet gereageerd op de aandacht. De politie benadrukt dat verkeerscontroles bedoeld zijn voor alle weggebruikers, ongeacht leeftijd of mobiliteitshulpmiddel. Het incident toont hoe snel een eenvoudige flitsfoto kan uitgroeien tot een internetfenomeen. Een flitsfoto van een vrouw met rollator in een woonwijk.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een hal voor in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

Cindy en Bert, Duitsstalig duo die hele fijne melodieuze songs maakte in de jaren 70. Dit was een liedje uit het midden van de jaren 70. En straks keren we nog eens terug in de tijd met een nieuwsfeit. Vandaag dag op dag op 1 juni naar 1979. En nu wat swingend werk uit Nederland, uit diezelfde tijd van Cindy en Bert. Met de band zonder naam, Bizet en Jan Keizer, Rocking the Trolls.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in 1 juni 1979. Toen was er de eerste verkiezing van het Europees Parlement. Op 1 juni 1979 werden de eerste rechtstreekse verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. Burgers uit verschillende Europese landen mochten voor het eerst rechtstreeks stemmen. Dit versterkte de democratische legitimiteit van de Europese instellingen. Het parlement kreeg meer invloed binnen de Europese gemeenschap. De verkiezingen markeerden een stap richting Europese integratie. De opkomst verschilde sterk per land. Het was ook een belangrijk moment in de Europese geschiedenis. De eerste verkiezing van het Europees Parlement op 1 juni 1979.

Claude François is veel te vroeg overleden. Alexandrie, Alexandra was een van de topliedjes van Claude François. Met ook Tom Jones in Detroit City daarvoor bij Radio Luto. En nu met alle liefde van de wereld deze hele mooie song van de Amerikaanse Dionne Warwick. All the Love in the World.

Hier kunnen we weinig tegenover zitten. Dit was wereldmuziek met Fame van Bob Dylan, midden van de jaren 60. Like a Rolling Stone, de volle 6 minuten hier op Pluto. You are my sunshine, my only sunshine. Johnny and the Hurricanes. En straks gaan we eens kijken in onze weetjestrommel, vrienden.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Een bizar weetje vandaag over de coronapandemie en wat dat kan doen met presentatoren. Wel, tijdens de coronapandemie werkten veel nieuwslezers van thuis uit, wat leidde tot hilarische onthullingen. Een BBC-presentator, Will Reeve, werd betrapt toen hij per ongeluk zijn korte broek in beeld liet zien tijdens een live-uitzending. Omdat hij alleen maar vanaf zijn taille omhoog zichtbaar dacht te zijn, droeg hij een overhemd, maar zijn benen waren in blote korte broek te zien. Dit incident ging viraal en zorgde voor veel gelach op sociale media. Andere nieuwslezers gaven later toe dat ze in pyjama of joggingbroeken gingen presenteren. Dit illustreerde perfect de realiteit van thuiswerken tijdens die coronapandemie.

Ja, ik ben fan van Fats Domino. En als het dan nog instrumentaal is, wat uiteindelijk uniek was voor deze meneer, dan heeft het nog een stapje voor bij mij hoor. Song for Rosemary. En dat was het bijna voor nu. Ja, ik was de klok bijna uit het oog verloren. Het is bijna 12:00. Straks op de middag smakelijk eten. Met onze smaakverwekkende muziek van Radio Ludo. Laat hem gewoon opstaan. Ik heb hier nog The Badfinger en Come and Get It. Ook al een bijzonder melodieuze song uit de 70s. Nog een fijne middag. Morgen meer van dat vanaf 10:00 voor een nieuwe Lunchbox.

0: dankjewel bij Bouts. De Q8 kwaliteit vind je in Borgloon, Maasijk, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Vlaamse regering geeft minister Jo Broens groen licht om te onderhandelen over de aankoop van 2 extra bedrijven op het industrieterrein op de Berg in Maasmechelen. Het terrein midden in het Nationaal Park Hoge Kempen moet tegen 2045 volledig verdwijnen en plaatsmaken voor bos. De beslissing komt er in het kader van de geleidelijke herinrichting, waarbij intussen ook al sloopwerken zijn gestart op eerder aangekochte percelen. Volgens de minister is dit een nieuwe mijlpaal in de transformatie, al blijft er kritiek uit de industriehoek over het verlies aan bedrijventerreinen. De Vlaamse overheid bekijkt tegelijk alternatieve locaties, zoals nieuwe industrieterreinen in de regio Genk en Diepenbeek. In Meulenberg in Houthalen zijn een nieuw jeugdcentrum en de beleefbare oase officieel geopend dit weekend als nieuwe ontmoetingsplek voor de wijk. Het project moet jongeren en buurtbewoners samenbrengen in een groene omgeving met ruimte voor sport, ontspanning en ontmoeting. De site rond sporthal Berkenveld werd ingericht met onder meer speelgroen, buitenfitness en rustzones in overleg met de buurt. Volgens de initiatiefnemers is de betrokkenheid van bewoners en jongeren cruciaal geweest voor het succes en het gevoel van eigenaarschap.
5: Er is een heel participatietraject aan vooraf gegaan. Wat er heel sterk uitkwam is dat er verschillende picknickbanken aanwezig moeten zijn, dat echt een rustig plekje kan zijn. Maar anderzijds zijn er ook fitnesstoestellen van die calisthenics toestellen die ook wel heel erg naar voren kwamen voor de jeugd, dat ze echt wel iets wouden dat ze buiten konden fitnessen. Dus daar hebben we wel echt rekening mee gehouden in het ontwerp.
4: Vandaag begint de weerkundige zomer, maar dat zal niet met een knaller gebeuren. Veel wolken, soms een opklaring, maar ook kans op buien. Het wordt maximum 21 graden. Dinsdag een zeer wisselvallige dag en 20 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Wetenschappers hebben een nieuwe genetische test ontwikkeld om borstkanker beter te behandelen. Dat schrijft De Morgen. Met de test kunnen specialisten nagaan hoe agressief een tumor is en welke behandeling het meest geschikt is. Onderzoek toont aan dat 2 op de 3 borstkankerpatiënten geen chemo nodig hebben. Hun vooruitzichten zouden even goed zijn met hormoontherapie. Chemo gaat vaak gepaard met veel nevenwerkingen. Minister Beenders bindt de strijd aan tegen cyberpesten. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken dat slachtoffers de identiteit van hun belager kunnen opvragen en daarmee naar de politie stappen. Nu kunnen mensen daarvoor al terecht bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie als ze te maken krijgen met een sms- of telefoonstalker. Minister Beenders wil die regeling uitbreiden naar pesterijen via anonieme accounts op sociale media. Veel slachtoffers van cyberpesten kampen met mentale problemen. De wet zou tegen het einde van het jaar kunnen ingaan. De politie houdt deze week extra controles op 2-wielers. Dat gebeurt niet alleen bij ons, maar in heel Europa. Politieagenten focussen zich vooral op e-steps, omdat die vaak sneller rijden dan toegelaten. Ze zullen onder meer ook controleren of motorrijders hun verplichte beschermende helm en kledij dragen. De bedoeling van de actie is om kwetsbare weggebruikers te wijzen op de risico's in het verkeer. In Zuid-Korea zijn 5 mensen omgekomen bij een explosie en brand in een wapenfabriek. Nog eens 2 mensen raakten gewond. Het incident gebeurde tijdens onderhoudswerken aan installaties die gebruikt worden voor de productie van raketbrandstof. Over de precieze oorzaak van de ontploffing is nog niets bekend. Wereldster Céline Dion heeft 10 extra concerten aangekondigd van haar comeback-tournee in Parijs. Dit najaar staat ze al 16 keer op het podium in de Franse hoofdstad en in mei volgend jaar komen daar nog 10 shows bij. De voorverkoop begint overmorgen. Het is wisselend bewolkt en plaatselijk kan er een bui vallen. De temperatuur ligt in de buurt van 24 graden. Morgen krijgen we een wisselvallige dag. Het kwik blijft dan onder 20 graden.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: In Henis bij Tongerenborg-Loon is zaterdagavond de bliksem ingeslagen op 3 aanpalende woningen in de straat Boeberg. In een van de huizen brak brand uit, waarna de brandweer Zuidwest-Limburg met onder meer een ladderwagen moest blussen. De getroffen woning is onbewoonbaar verklaard, maar de bewoners waren op het moment van de brand niet thuis. In de 2 andere huizen raakten vooral elektrische toestellen beschadigd door de blikseminslag. In Genk is zaterdag een auto volledig uitgebrand op de rotonde van de Oosterring en de Zuidering. De bestuurster merkte rook op uit de motor en kon het voertuig nog tijdig verlaten. De brandweer van Oost-Limburg kwam ter plaatse om het vuur te blussen. Er vielen geen gewonden, maar de wagen is wel volledig verloren. Vandaag begint de weerkundige zomer, maar dat zal niet met een knaller gebeuren. Veel wolken, soms een opklaring, maar ook kans op buien. Het wordt maximum 21 graden. Dinsdag een zeer wisselvallige dag en 20 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

beaucoup.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden. Zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na al.

0: de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt, zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Hey, dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Vlaamse regering geeft minister Jo Broens groen licht om te onderhandelen over de aankoop van 2 extra bedrijven op het industrieterrein op de Berg in Maasmechelen. Het terrein midden in het Nationaal Park Hoge Kempen moet tegen 2045 volledig verdwijnen en plaatsmaken voor bos. De beslissing komt er in het kader van de geleidelijke herinrichting, waarbij intussen ook al sloopwerken zijn gestart op eerder aangekochte percelen. Volgens de minister is dit een nieuwe mijlpaal in de transformatie, al blijft er kritiek uit de industriehoek over het verlies aan bedrijventerreinen. De Vlaamse overheid bekijkt tegelijk alternatieve locaties, zoals nieuwe industrieterreinen in de regio Genk en Diepenbeek. In Meulenberg in Houthalen zijn een nieuw jeugdcentrum en de beleefbare oase officieel geopend dit weekend als nieuwe ontmoetingsplek voor de wijk. Het project moet jongeren en buurtbewoners samenbrengen in een groene omgeving met ruimte voor sport, ontspanning en ontmoeting. De site rond sporthal Berkenveld werd ingericht met onder meer speelgroen, buitenfitness en rustzones in overleg met de buurt. Volgens de initiatiefnemers is de betrokkenheid van bewoners en jongeren cruciaal geweest voor het succes en het gevoel van eigenaarschap.
5: Er is een heel participatietraject aan vooraf gegaan. Wat er heel sterk uitkwam is dat er verschillende picknickbanken aanwezig moeten zijn, dat echt een rustig plekje kan zijn. Maar anderzijds zijn er ook fitnesstoestellen van die calisthenics toestellen die ook wel heel erg naar voren kwamen voor de jeugd, dat ze echt wel iets wouden dat ze buiten konden fitnessen. Dus daar hebben we wel echt rekening mee gehouden in het ontwerp.
4: Vandaag begint de weerkundige zomer, maar dat zal niet met een knaller gebeuren. Veel wolken, soms een opklaring, maar ook kans op buien. Het wordt maximum 21 graden. Dinsdag een zeer wisselvallige dag en 20 graden.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten met een enkel band. Dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank beslist. Orion gaat naar een instelling, maar het is niet bekend waar. Hij zat sinds 1980 in de cel voor de moord op 5 gezinsleden en een winkelierster. Orion probeerde al ruim 20 jaar om vrij te komen. In de instelling moet hij een strikt begeleidingstraject volgen. In Sint-Kruiswinkel is een bestuurder van een fatbike zwaar gewond geraakt na een aanrijding met een auto. De man was even in levensgevaar, maar zijn toestand is intussen stabiel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. BNP Paribas wil de komende 3 jaar zo'n 1000 personeelsleden vervangen door AI. Het gaat vooral om mensen die bij de klantendienst werken. Er vallen geen naakte ontslagen, maar als iemand vertrekt, zal de bank die niet meer vervangen. BNP Paribas gaat ook minder nieuwe mensen aanwerven. In het noorden van Italië is de speleoloog gered die 12 uur vastzat in een grot. Het gaat om een twintiger die gisteren met zijn voet onder een rotsblok terechtkwam. Tientallen hulpverleners namen deel aan de complexe bevrijdingsoperatie. De man is naar het ziekenhuis overgebracht. De voorbije lente was de op 2 na warmste sinds het begin van de metingen. Dat blijkt uit cijfers van het KMI. De gemiddelde temperatuur kwam uit op 12,1 graden. Normaal is dat zo'n 10,5 graden. Er waren in totaal 9 zomerdagen met een temperatuur van 25 graden en meer. Daarnaast waren maart en mei wel natter dan normaal. Het is overwegend grijs met hier en daar kans op een bui. We halen zo'n 24 graden. Morgen mogen we wisselvallig weer verwachten. Het kan dan ook onweren bij een graad of 20 graden.

0: de hitmaker van Hello Mary Lou, dat was Ricky Nelson in deze Ain't Nothing But Love. Een heel goede namiddag, welkom hier bij Radio Ludo. Van harte welkom in het eerste deel van deze Hallo Limburg, met zometeen al wat Vlaams werk van de band rond Peter van Laat. Ik heb het over Mama Sjasje en Ik Zit Gevangen Met Jou.
1: Hallo Limburg,

nummer dat destijds geschreven werd door Gary Rafferty en Joe Egan van de band Steeler's Wheel. Dit hier was de vertaling door Mama Sjasje, die vorig jaar trouwens een mooi jubileum vierde van 35-jarige carrière. Dat deden ze met een aantal jubileumconcerten en vanmiddag hoorden ze hier nog een keertje bij Radio Ludo met dit nummer Ik zit gevangen met jou.

al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Mooi nummer van Paul Mauriac en de Song for Anna. En sinds april is wereldwijd in première gegaan in de bioscopen de film Michael, de nieuwe biografische film over de King of Pop. En de hoofdrol wordt op een indrukwekkende wijze vertolkt door zijn eigen 29-jarige neef, Jafar Jackson. Dat is de zoon van Jermaine Jackson. Ja, zijn gelijkenis, stem en dansstijl worden door vriend en vijand geprezen. En de film is uitgegroeid tot een commercieel succes, maar kent een diepe kloof tussen de meningen van fans en de filmcritici. En je hoort hem hier nog een keertje, de King of Pop met Rock.

Ja, of het een aanrader is, ik weet het niet. Ik heb de film ook niet gezien, maar hij loopt dus momenteel in de bioscoop. Michael, hier nog een keertje de enige echte King of Pop met Rock With You. En vanaf vandaag zal het KNMI, dat is het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, vaker spreken over hittekracht. Met die term wil het Weerinstituut Nederlanders beter voorbereiden op de risico's van de stijgende temperaturen in een opwarmend klimaat. Hittekracht bundelt vier factoren in één cijfer, namelijk temperatuur, wind, luchtvochtigheid en zonnestraling. De schaal loopt van 0 tot 10, waarbij 0 betekent dat er niets aan de hand is en 10 staat voor een allesverzengende hitte. Om een voorbeeld te geven, in Amsterdam was het vorige vrijdagmiddag hittekracht 6 bij zo'n 24 graden. Nu, bij ons loopt het KNMI niet echt warm voor die nieuwe hittekrachtindex.

0: vrolijk zomers muziekje. Komt uit mei 91, was van de zangeres Sonja. En het heet Only Fools Never Fall in Love. En nu naar het nummer van Pupo, waar we iets meer te weten komen over ons. Oftewel, Su di noi.
1: Su di noi.

Ja, dat was een Pupo hier bij Radio Ludo in deze Soudinoy. Nieuws uit Lanaken, want daar vieren ze op zondag 14 juni Vaderdag. En dat doen ze met een gezellige picknick aan de Waterbrug. Je geniet er onder meer van live muziek van de Gaelic All-Stars. En ook de leerlingen van de muziekacademie komen daar langs. En er is ook feest op de vooravond van onze Nationale Feestdag. Op maandag 20 juli wordt daar het Kerkplein opnieuw het decor voor het aperitief Nationaal. Op het podium staan dit jaar zanger en acteur Matthias Vergelt, jeugdidool Gers Pardoel en ook de partyband The Juliets. Een feest dus om niet te missen en voor meer informatie surf je naar lanaken.be.

20 mei laatstleden is ze 80 geworden. Deze Cher, hier nog een keertje met Bang Bang. Nu naar de Nederlandse band VOF De Kunst, gekend voor onder meer Een Kopje Koffie, Suzanne en deze Oude Liefde Roest Niet.

Best of My Love. En dat waren The Emotions. En dan nog wat muzikale feiten van 1 juni. Onder meer, op deze dag in 1967 brachten de Beatles in het Verenigd Koninkrijk hun meesterwerk Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uit. Het album veranderde popmuziek voorgoed. Het introduceerde het conceptalbum, experimenteerde met revolutionaire studiotechnieken en viel op door iconisch veel gekopieerde platenhoes. En daarvan draaien we meteen de titelsong.

Dat was Billy G. Kramer en de Dakotas in Do You Wanna Know a Secret? Nee, geen geheimen voor ons, maar wel de pure realiteit. Zometeen deel 2 hier van deze Hallo Limburg. Ik heb nog onder meer Frank Valentino en dat weet je.

0: Wij brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De buschauffeur van 49, die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout, had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega-busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om 4 vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de 4 grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bak.

Bright Sunny Day, dat was Johnny Cash in deze I Can See Clearly Now. Een heel goede avond, fijn dat je luistert naar Radio Ludo. Van harte welkom trouwens in deel 2 alweer van deze Hallo Limburg op deze 1 juni. Betekent toch alweer dat we een stapje dichter bij de zomervakantie komen. En we hebben weer de nodige platen meegebracht uiteraard. Straks ook nog wat muzikale feiten en natuurlijk ook informatie uit de regio. Maar eerst varen we mee on the Red Balloon. En dat samen met Dave Clark 5.

rockdeuntje van de Dave Clark 5 en dat in deze The Red Balloon. En natuurlijk hebben we ook weer de nodige Vlaamse klassiekers mee en die krijg je nu bijvoorbeeld van deze Roger Baten en Blijf je bij mij.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

Net daar nog een applausje bovenop voor José Feliciano en dat in Guantanamera. Zometeen nieuws uit Oudsbergen na deze van Linda Ronstadt en Blue Bayou.

Linda Ronstadt en het welbekende Blue Bayou. En dan naar Oudsbergen, want de garageverkoop keert daar terug in de maand september. Wil je dus zelf spullen verkopen vanuit je garage of je voortuin? Schrijf je dan in. De plaatsen en data zijn op 19 en 20 september in Oprapbeek, Lowell en de Nieuwe Kempen. En op 26 en 27 september is er zo'n garageverkoop in Gruiterode, Ellicom, Meeuwen, Neerglapbeek en Wijshagen. Meer hierover via de website Oudsbergen.be.

Ja, de stem die u wellicht had herkend, dat was die van Piet Veerman. Je weet wel, de liedzanger bij The Cats. En hier nog een keertje met dat nummer Elaine. En zometeen gaan we voor nieuws naar Hasselt. Maar eerst nog zo'n mooie plaat van Tim Hardin. En How Can We Hang On To A Dream? MUZIEK

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Chet Atkins en dat in deze Yakety X. En zondag 7 juni verovert het culinair wereldfeest Amuse opnieuw je smaakpapillen. Want 23 standhouders serveren heerlijke hapjes uit alle windstreken en dat voor slechts 3 euro per hapje. Proeven, ontdekken en tegelijk een warm initiatief steunen, dat kan dus op zondag 7 juni tijdens het culinair wereldfeest. Met gratis toegang en naast al dat lekkers zorgen dans, muziek en kinderanimatie voor een zomerse gezellige sfeer. Inschrijven hoeft niet, gewoon langskomen en genieten. Dat op zondag 7 juni van 12 tot 18 uur op domein Kiewit. Je leest er meer over via de website hasselt.be, maar hou uiteraard ook de Facebookpagina in het oog, want daar ook maak je kans op gratis consumptiebonnen.

0: Dat was Hurricane Smith. En dan staan we even stil bij het overlijden van Meal Colt. Vandaag op deze 1 juni in 2013. Toen overleed de Vlaamse zanger, gitarist en kleinkunstenaar Meal Colt op 78-jarige leeftijd. Hij wordt in Vlaanderen liefkozend de Nestor van de kleinkunst genoemd. Ja, Colt was een van de absolute pioniers die het Nederlandstalige luisterlied in Vlaanderen op de kaart zetten met klassiekers zoals Boer Bavo, de Troubadour en natuurlijk ook Van Houden Van. Zij behoren allemaal tot het collectieve Vlaamse erfgoed.
1: Houden van kun je bij Shakespeare niet leren. Romeo en Julia

Ene zoen ze en de ander zoent zo. Wie zo'n mooi model stond, valt straks van zijn sokkel. Soms is het hard knokken, soms krijg je het cadeau. Het heeft immers meer met warmte te maken, met twee zachte armen, 's nachts om je heen. Met eventjes vrij zijn en dan weer gebonden, tot opeens iemand zegt:

Ja, het Vlaamse erfgoed dat we uiteraard niet vergeten hier bij Radio Ludo. Wijlen Miel Colt en houden van aan het einde van deze Hallo Limburg. Bedankt dat u erbij was. Morgen doen we het weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En ik laat u met Ray Charles.

0: de scheepvaart KAI in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De buschauffeur van 49, die vorige week aan het stuur zat bij de botsing met een trein in Buggenhout, had al lang een reputatie voor roekeloos rijgedrag. Dat zeggen collega busbegeleiders aan de VRT. Het ging onder andere om veel te hoge snelheid en gsm-gebruik aan het stuur. Hij reed ook al eerder over de spoorweg toen de slagbomen al naar beneden waren. En een aantal kinderen weigerden nog met hem mee te rijden. Dit was ook al gemeld aan de busmaatschappij, maar die antwoordde dat er geen vervanger was. De man kwam naast twee kinderen en één begeleidster ook zelf om bij de crash. Hij kreeg donderdag een afscheidsplechtigheid in de moskee van Lebbeke. De bekende transportfirma Ziegler is failliet. Het gaat concreet om 4 vennootschappen van de Belgische groep. De firma bestond al sinds 1908 en telt wereldwijd meer dan 3200 werknemers in 16 landen. Curatoren zullen proberen overnemers te vinden voor de activiteiten. In ons land werkten 500-tal mensen voor Ziegler. Die jobs zullen grotendeels verloren gaan. De vakbonden zeggen er alles aan te doen om nog zoveel mogelijk banen te redden. Er woedt sinds 15 uur een grote brand bij een groente- en fruitverwerker op een fabrieksterrein in Sint-Katelijne-Waver bij Mechelen. Er vielen geen gewonden en de brand is onder controle. Door de felle rookontwikkeling vraagt de politie inwoners wel om voorlopig ramen en deuren te sluiten. Het vuur woedt het hevigst aan het dak en de zonnepanelen. Mogelijk is een kortsluiting van de panelen de oorzaak. Roland Garros zit erop voor Elise Mertens. In het dubbelspel verloren Mertens en haar Chinese partner Zhang Shuai hun duel in de derde ronde. In het enkelspel was Mertens al eerder uitgeschakeld. Roland Garros is het enige van de 4 grote Grand Slam toernooien dat nog op haar palmares ontbreekt in het dubbelspel. Zacht en droog bij maxima tot 23 graden. Vannacht klaart het tijdelijk op, maar vallen er overal buien. Nachtminima van 12 tot 18 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In het Brussels parlement mag dan toch een onderzoekscommissie aan de slag over de wanpraktijken bij huisvestingsmaatschappij Anderlechtse Haard. Die commissie is wel van meet af gekortwiekt. Ze krijgt slechts een korte looptijd tot 21 juli en beperkte middelen. Onderzoek wees onlangs uit dat PS-schepen en voorzitter van de Anderlechtse Haard, Lotfi Mostefa, de toekenning van sociale woningen in zijn gemeente stevig beïnvloedt. De PS wilde elke commissie tegenhouden, maar stemt nu in met een kleinschalig onderzoek. Bpost laat 400 elektrische aanhangwagens van fietsen onderzoeken nadat één zo'n voertuig maandagmiddag volledig uitbrandde in Mechelen. De postbode die de fiets bestuurde bleef ongedeerd, maar alle pakjes gingen verloren. Het bedrijf zal de klanten vergoeden. Meer dan waarschijnlijk heeft de batterij van het elektrische voertuig vuur gevat. Bpost wil benadrukken dat dit het eerste dergelijke incident is met dit type cargofiets. In Parijs is een man doodgevonden in de Seine. Hij was in de feestnacht volgend op de Champions League finale in de rivier gesprongen. Volgens ooggetuigen was hij zwaar onder invloed. Een andere man die in de Seine sprong is in kritieke toestand en een jongere van 17 die slachtoffer was van een mesaanval ligt in coma. In de nacht na de match zijn 220 mensen gewond geraakt, onder hen 57 agenten. Grote groepen jongeren uit de Parijse banlieues grepen de bekerwinst aan voor rellen en vielen de politie aan met explosieven. Elisa Balsamo domineert voorlopig de Giro voor vrouwen. Rit 3 eindigde in een massasprint en ook daar was de roze trui de beste. Ze haalde het voor de Amerikaanse Williams en de Nederlandse Gerritsen en won zo voor de derde dag op rij. De Giro Donne telt 9 etappes. De volgende opdracht dinsdag is een klimtijdrit. Het droge en hete zomerweer gaat even de kast in. In de nacht kunnen al flinke buien vallen met plaatselijk veel regen, wel nog minima tot 17 graden. Daarna enkele wisselvallige dagen met dagtemperaturen nog tot 20 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het rode plein was verlaten. Voor mij liep Nathalie. Ze was mooi en heel timide. Nathalie. Het rode plein was heel mooi wit.

Ik dacht bij mezelf, nu gaan we naar het graf van Lenin en dan met haar naar café Pushkin. Mooi, wat is Moskou mooi. Het Rode Plein was verlaten,

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.